verhoog je omzet. Maak reclame op vier radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: 2013.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Verschillende scholen uit de regio hebben zich ingezet voor het goede doel voor het scholenproject van de Lions Club Turnhout Harte Vrouwen. Het Sint-Josefs College uit Turnhout kreeg de hoofdprijs voor hun goed doel Vibo Bulo de Ring. En daar mochten ze €2000 in ontvangst nemen. Maar ook heel wat andere goede doelen krijgen een mooie geldsom. Het Rode Kruis Vlaanderen zoekt dringend bloeddonoren. Na de paasvakantie zag het Rode Kruis plots een achteruitgang in het aantal bloeddonaties. Met de komende vakantiedagen in het vooruitzicht kan de voorraad nog slinken, vreest men. Kijk dus eens op de website van het Rode Kruis Vlaanderen of er mobiele collectes zijn in je regio. En ja, de mogelijke woonontwikkeling op de Kempense Heuvelrug in Lichtaart, ja, die soap die duurt nog even verder. De projectontwikkelaar heeft namelijk een nieuwe aanvraag ingediend. De procedures voor de bouw van meer dan 20 woningen slepen al 3 jaar aan. Op de vorige plannen was ook veel kritiek van buurtbewoners en natuurorganisaties en het is blijkbaar nog niet afgelopen.

0: upon you.
1: Radio Noorderkemp en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
2: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
3: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
1: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd, maar hij werd in 1961 vermoord. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij, maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Bij de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op een rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor straks op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn social media platform Truth Social. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben, omdat er onderhandelingen bezig zijn over een nieuw vredesvoorstel van Iran. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. En Musk mikt op een beurswaarde van 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. In Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen omgekomen. 8 anderen raakten gewond, melden Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht en ook zijn motief is niet bekend. Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. Temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.

0: Zometeen hoor je het jaartal van deze flashback.
1: This is something new. The Casper Slide Part 2. Featuring the Platinum Band. And this time...

turn it up.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd, maar hij werd in 1961 vermoord. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij, maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Bij de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op een rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor straks op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn social media platform Truth Social. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben, omdat er onderhandelingen bezig zijn over een nieuw vredesvoorstel van Iran. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. En Musk mikt op een beurswaarde van 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. In Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen omgekomen. 8 anderen raakten gewond, melden Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht en ook zijn motief is niet bekend. Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. De temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.

fabrieksverkoop babyartikelen. Bij Deva Interartikelen. Bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen.

0: stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Pinkpop met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre en Jet van der Steen. Pinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Ticket.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en vijf minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
4: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
3: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
4: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates. Voor baas en beest. Jarenlang comfort.
5: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Oh, schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
8: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd. Het is 8.

Goedemorgen allemaal. Even over 8. Teddy Swims, Mr. New Idol. Een bedwetertje om te beginnen moet kunnen. Goedemorgen. Lola Young, zometeen met Messi naar de hoofdpunten uit het nieuws. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten en er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag dicht. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En die boten zullen dus inderdaad worden onderzocht. Er is afgelopen nacht een asteroïde rakelings langs de aarde gevlogen op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat vlakbij. Het ging om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. En een Amerikaan heeft het Ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat heeft het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC bekendgemaakt. De betrokkenen ontwikkelden afgelopen weekend symptomen en testen zondagavond laat positief. De Verenigde Staten treffen voorbereiding om hem naar Duitsland over te brengen voor behandeling. Dat zegt Satish Pillai, verantwoordelijk voor de Ebola-respons bij het CDC. Naast de besmette man worden ook 6 andere Amerikanen voor monitoring overgebracht naar Duitsland. De weersverwachting hebben we dan. Vandaag is droog, daarna meer wolken, kans op regen, 17 graden. Voor woensdag nog wisselvallig. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.

0: die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen

0: 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre. En Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Koning.
1: De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. En hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: DJ Lissius was dat en La FIFA. Nee, wat zeg ik? Forever Young. Ik dacht Fever Young, dat zou wat geweest zijn. Daarvoor One Direction and What Makes You Beautiful. Dit zijn de hits bij Radio Noorderkempen met Billie Eilish. Die denkt al aan de lunch.
1: Okay.

0: blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husqlus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husqlus.be.
0: Husqlus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Verhoog je omzet. Maak reclame op vier radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame at radionoorderkempen.be. Doe het nu.
1: Het is 9

0: De Max was dat, een The Thing I Love met Andy Grammer. Goedemorgen allemaal, 9 uur geweest, beste vrienden. Dit is Noorder Kempen met de hits. Carol J hoor je zo meteen, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten en er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag dicht. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En die boten zullen dus inderdaad worden onderzocht. Er is afgelopen nacht een asteroïde rakelings langs de aarde gevlogen op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat vlakbij. Het ging om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. En een Amerikaan heeft het Ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat heeft het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC bekendgemaakt. De betrokkenen ontwikkelden afgelopen weekend symptomen en testen zondagavond luid positief. De Verenigde Staten treffen voorbereiding om hem naar Duitsland over te brengen voor behandeling. Dat zegt Satish Pillai, verantwoordelijk voor de Ebola-respons bij het CDC. Naast de besmette man worden ook 6 andere Amerikanen voor monitoring overgebracht naar Duitsland. De weersverwachting hebben we dan. Vandaag is droog, daarna meer wolken, kans op regen, 17 graden. Voor woensdag nog wisselvallig. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.
1: Empezó el verano. ¡Fuego!

Michael Beltran was dat. It is in my soul, beste vrienden. Ja, maar dan moet hij dat dan nog even houden. Ik ben daar uiterst voorzichtig mee. En Ed Sheeran, die krijgt nu al de shivers. De vraag is, van wat?

0: Mos hat nüst genug.
1: Mos hat je toch?
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder.
4: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre. En Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
6: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
7: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
8: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
7: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
8: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
7: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken.

0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

Within Temptation was dat een Somebody Like You. We hadden ook Leah Rue met I Can't Say No. Radio Noorderkempen met Dasha. And Not At This Party. Het mag overal gebeuren, maar niet op de party, hè.

0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
7: Eindelijk een job die echt bij me past.
6: Dus je bent echt content?
7: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
6: Oh, dat is interessant.
7: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
8: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

Paulien Thijs, ik moet gaan. Dat dacht ik niet. Ik moet vooral nog even blijven natuurlijk. Zometeen Felix en Rick Dalton met Call It Love. Naar de hoofdpunten uit het nieuws. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten en er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag dicht. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En die boten zullen dus inderdaad worden onderzocht. Er is afgelopen nacht een asteroïde rakelings langs de aarde gevlogen op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat vlakbij. Het ging om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. En een Amerikaan heeft het Ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat heeft het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC bekendgemaakt. De betrokkenen ontwikkelden afgelopen weekend symptomen en testen zondagavond luid positief. De Verenigde Staten treffen voorbereiding om hem naar Duitsland over te brengen voor behandeling. Dat zegt Satish Pillai, verantwoordelijk voor de Ebola-respons bij het CDC. Naast de besmette man worden ook 6 andere Amerikanen voor monitoring overgebracht naar Duitsland. De weersverwachting hebben we dan. Vandaag eerst droog, daarna meer wolken, kans op regen, 17 graden. Voor woensdag nog wisselvallig. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.

0: van Turnhout. Pink Pop met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre en Jet van der Steen. Pink Pop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, hoog blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
8: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
9: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
8: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
9: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.

Bruno Mars en I Just Might. Daarvoor Emiliano Torini en The Jungle Drum uit 2008. Dit is Radio Noorderkempen met Milo en Lay Your Worry Down en Matt Simmons.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfklevend.
2: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Ja, bazaar was dat. En een nacht in Amsterdam. Dat zal wel spannend geweest zijn. Maroon 5, What Lovers Do hadden we ook. En dit is Dennis Lloyd. Never mind, trek het u niet aan, zeg.

0: elektrogrijs?
1: Dat is pas topbediening en superservice.
0: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogrijs. Voor alle huishoudtoestellen, groot en klein. En het grootste aanbod volautomatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. Elektrogrijs. Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
4: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. Het is 11 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten en er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag dicht. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En die boten zullen dus inderdaad worden onderzocht. Er is afgelopen nacht een asteroïde rakelings langs de aarde gevlogen op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat vlakbij. Het ging om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. En een Amerikaan heeft het Ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat heeft het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC bekendgemaakt. De betrokkenen ontwikkelden afgelopen weekend symptomen en testen zondagavond luid positief. De Verenigde Staten treffen voorbereiding om hem naar Duitsland over te brengen voor behandeling. Dat zegt Satish Pillai, verantwoordelijk voor de Ebola-respons bij het CDC. Naast de besmette man worden ook 6 andere Amerikanen voor monitoring overgebracht naar Duitsland. De weersverwachting hebben we dan. Vandaag is droog, daarna meer wolken, kans op regen, 17 graden. Voor woensdag nog wisselvallig. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.

0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
7: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
6: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
7: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
6: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
0: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: is een flashback. Kwam uit 2008.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.

0: het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet loempe.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In & Take Away Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
4: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Het is 12 uur.

0: dit uur nieuws uit onze regio.
1: Verschillende scholen uit de regio hebben zich ingezet voor het goede doel voor het scholenproject van de Lions Club Turnhout Harte Vrouwen. Het Sint-Josefs College uit Turnhout kreeg de hoofdprijs voor hun goed doel Vibo Bulo de Ring. En daar mochten ze €2000 in ontvangst nemen. Maar ook heel wat andere goede doelen krijgen een mooie geldsom. Het Rode Kruis Vlaanderen zoekt dringend bloeddonoren. Na de paasvakantie zag het Rode Kruis plots een achteruitgang in het aantal bloeddonaties. Met de komende vakantiedagen in het vooruitzicht kan de voorraad nog slinken, vreest men. Kijk dus eens op de website van het Rode Kruis Vlaanderen of er mobiele collectes zijn in je regio. En ja, de mogelijke woonontwikkeling op de Kempense Heuvelrug in Lichtaart, ja, die soap die duurt nog even verder. De projectontwikkelaar heeft namelijk een nieuwe aanvraag ingediend. De procedures voor de bouw van meer dan 20 woningen slepen al 3 jaar aan. Op de vorige plannen was ook veel kritiek van buurtbewoners en natuurorganisaties en het is blijkbaar nog niet afgelopen.

0: Mos, schat, nu is het genoeg.
1: Mos, schatje, toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten. Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
5: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
4: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
5: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
6: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfkleven, Stickerkoning.
2: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
4: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
6: en jij kan weer ademen.
7: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
8: Verhoog je omzet. Maak reclame op vier radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@radionoorderkempen.be. Doe het nu.

0: is ondertussen 3 minuten over 1 geworden met Miles Smit, Stay If You Wanna Dance. En zo zijn wij alweer begonnen aan een nieuwe aflevering van 1-4 Radio Liever. Een hele goede middag allemaal en welkom. Je luistert naar Radio Noorderkempen, jouw nummer 1 hit radio. En het woordje hit zegt het al zelf, heel veel hits. Je krijgt ze tot na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten en er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag dicht. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En die boten zullen dus inderdaad worden onderzocht. Er is afgelopen nacht een asteroïde rakelings langs de aarde gevlogen op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat vlakbij. Het ging om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. En een Amerikaan heeft het Ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat heeft het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC bekendgemaakt. De betrokkenen ontwikkelden afgelopen weekend symptomen en testen zondagavond laat positief. De Verenigde Staten treffen voorbereiding om hem naar Duitsland over te brengen voor behandeling. Dat zegt Satish Pillai, verantwoordelijk voor de Ebola-respons bij het CDC. Naast de besmette man worden ook 6 andere Amerikanen voor monitoring overgebracht naar Duitsland. De weersverwachting hebben we dan. Vandaag is droog, daarna meer wolken, kans op regen, 17 graden. Voor woensdag nog wisselvallig. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.

muziek was dat van Milky en Malgrab, Just the Way You Are. En Tila met Water uit 2023, net hiervoor. Strakjes muziek van Jennifer Lopez, Save Me Tonight en ook Swedish House Mafia mag je nog verwachten. Dat en nog zoveel meer. Maar nu eerst Laura Tesoro met Press Pause.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, hoog blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong.
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. 1 adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stessens, telefoon!
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.

0: flashback.
1: Kwam uit 2013.
0: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.

was hem nog eens. Skygo en Khalid en Griffin met Save My Love. En de flashback net hiervoor, die kwam van John Newman met Love Me Again. Kwam uit 2013. Net hiervoor, of daarvoor nog, de nieuwe hit van Lost Frequencies en Nathan Nicholson. Ik draaide ze nog eens met So Much Beauty. Het is 4:05 geworden met zometeen dus, zoals beloofd, Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Na Pink met Trust Fall.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.
3: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of migoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.

Swedish House Mafia met Wait So Long en Coldplay met Him for the Weekend uit 2016. Net hiervoor, hè. Dat op 106.2 en 107.8. Dat zijn de twee frequenties van Radio Noorderkempen. Dit is muziek van Ed Sheeran.

was dat nog eens met Miles Away en Ed Sheeran met American Town uit 2023, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 2 uur doen we nog met Sabrina Carpenter met Please, Please, Please. En ook nog doen we dat met Alex Warren en zijn nieuwe fantastische hitte Fever Dream. Heel graag tot zometeen.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
6: Het is 2 uur.

0: is 2:03 geworden met Olivia Dean. Man I Need was dat. En zo zijn wij eraan begonnen. Een bijzonder goeiemiddag en welkom in het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Natuurlijk hier bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits. Ik heb strakjes de gloednieuwe hits in de playlist gestopt van Milk Inc. Jawel, ze zijn terug met een opvolger. Dat en nog zoveel meer. Maar nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker, laat ze zelf weten. Er blijkt iets mis te zijn met maag, darm en lever. Hermans stopt meteen met optreden, ze is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er 840 en dat is een verdubbeling. Ook AI speelt daarin een rol. De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 en blijken vooral meisjes te zijn. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, kan je Child Focus contacteren via het nummer 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijd zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar niet. Komt door een probleem met Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide en dat moet vandaag 20 operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld, blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legde wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessen water en iets dat licht geeft. In Andalusië in Zuid-Spanje zijn de voorbije nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 anderen raakten gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van 25 en gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Weersverwachting vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.

Als ik eerlijk mag zijn, ik vind dit een fantastische nieuwe samenwerking van Madonna en Sabrina Carpenter. Dat waren ze met de nieuwe hitsingle Bring Your Love. En Purple Disco Machine en Sophie and the Giants met In the Dark uit 2022. Net hiervoor. Michael Beltran staat klaar met zijn meest recente hit In My Soul. En je hoort hem zo meteen na Somber met Undressed.

0: beeldmaterialen. En wacht.
1: Hela, doe dat maar eens nou, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan.
1: Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet loempe.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
4: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
5: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
4: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Pink Pop met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre en Jet van der Steen. Pink Pop, zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
4: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: your husband is coming.
1: Ja, hun nieuwe hitsingle Click Clacks Symphony doet het net iets minder goed in die wekelijkse Ultra Top 50 ten opzichte van deze Ray met Where Is My Husband en Rikke Iglesias met Can You Hear Me uit 2008, de flashback net hiervoor. Het is ondertussen 3:30 geworden met Bruno Mars. Zometeen Risk It All na deze Marshmallow en Jelly Roll. Dit is Holy Water.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Oh, schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

De meest recente hit was dat van Elok en Khalid met Dive Into Me. En Weeknd met Earned It uit 2015 kwam uit de film 50 Shades of Grey. Net hiervoor bij Radio Noorderkempen. Dit is Conkara. Yeah.

dat was hem dus, de gloednieuwe hitsingle van Milk Inc. en de opvolger van Unstoppable. De nieuwe hit die heet Medicine. En Conkara en Shaggy met Banana uit 2020, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 3 uur doen we nog met Shawn Mendes met When You're Gone. En ook nog met de nieuwe hit van Niall Horan met Dinner Party. Heel graag tot zometeen.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Het is 3.

0: Muziek was dat van Taylor Swift met The Fate of Ophelia tot 3:03. Een hele goede middag allemaal en welkom in het derde en laatste gedeelte van 1-4 Radio. Je luistert nog steeds naar Radio Noorderkempen. Heel veel hits, ja, je krijgt ze na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker, laat ze zelf weten. Er blijkt iets mis te zijn met maag, darm en lever. Hermans stopt meteen met optreden, ze is 72. Het voorbije jaar is een recordaantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er 840 en dat is een verdubbeling. Ook AI speelt daarin een rol. De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 en blijken vooral meisjes te zijn. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, kan je Child Focus contacteren via het nummer 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijd zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar niet. Komt door een probleem met Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda-ziekenhuis in Bonheide en dat moet vandaag 20 operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld, blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legde wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessen water en iets dat licht geeft. In Andalusië in Zuid-Spanje zijn de voorbije nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 anderen raakten gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van 25 en gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Weersverwachting vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.

wekelijkse Ultra Top 50, hè, was dit hem nog eens. Enter featuring 54 Ultra met Talk To You. En Daddy Yankee en Snow met Con Calma uit 2019, net hiervoor. Zometeen Red Sebastian met zijn nieuwe hit Champion. Na deze Calvin Harris en Clementine Douglas. Dit is Blessings.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische Baan 139, Industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
2: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Neven Plastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Neven Plastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, Trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Neven Plastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Neven Plastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Pink Pop met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre en Jet van der Steen. Pink Pop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

Ik moet eerlijk zijn, ik vind dit wel een heel leuk hitje. De nieuwe van De Bauza met Magnetic. En Lumi D en Tony Sunshine met She's Like the Wind uit 2007. De flashback, net hiervoor. Het is ondertussen 3:58 geworden. Het is dinsdag 19 mei 2026. Met zometeen Bazaar met begin opnieuw. Na deze 5 Seconds of Summer. Dit is Me, Myself and I.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
4: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
3: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
4: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
5: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
6: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
5: Walbers? Wat?
6: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
5: Dus geen een hete living meer?
6: Juist. Alles blijft cool.
7: En s'avonds is het gezellig donker.
6: Pure luxe.
2: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

meest recente hit was dat van Juste, Jack Style en John uiteraard met Turn the Lights Off. En Fifth Harmony en Kid Ink met Worth It uit 2015, net hiervoor. Jouw nummer 1 hit radio met zometeen de nieuwe van Olivia Rodrigo na Reggie en Milo Meskins.

Olivia Rodrigo dus met de nieuwe hitsingle Drop Dead. En Reggie en Milo Miskins met Ordinary net hiervoor. We gaan stilaan naar het tijd zijn van 4 uur. Dat doen we nog met Post Malone en Swae Lee met Sunflower. En ook nog met Alesso en Sasha. Dat met de nieuwe hit Destiny. Maak er voor de rest nog een hele fijne dinsdagmiddag van.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus. Sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
1: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Het is 4:00.
6: Radio Noorderkempen.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De UGent dient klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten erachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al een halve minuut op rood, maar volgens een advocaat was Verhofstadt verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie omdat hij traag reed. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. Verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. En zangeres en mediafiguur Margriet Hermans heeft een zeldzame kanker en stopt onmiddellijk met alle optredens, laat haar familie en management weten. De focus ligt op haar welzijn, haar naasten en comfort. Er wordt bekeken welke behandelplannen mogelijk zijn om Margriet een zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk tijdspad te bieden. Al zijn de opties beperkt, staat er in het persbericht. Maar ik heb een fantastisch leven gehad vol liefde, vriendschap en plezier, aldus een mededeling van Margriet Hermans. De weersverwachting bewolkt met pittige buien, 15 graden. Ook morgen nog buien, 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft dan droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stessens, telefoon!
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuurgroene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In & Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.
7: Ahoy matrozen, we hebben de radio gekaapt en op internet gezet.
8: Kapitein, streaming, dat bestaat al.
7: Dan kaap ik wel een wifi-wachtwoord.
9: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
10: Via onze website,
9: de app
10: en via alle streamingdiensten.

0: Mos gaat nu eens genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
4: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
5: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: U het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
1: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
0: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
2: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
0: Het is 5 uur.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De UGent dient klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten erachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al een halve minuut op rood, maar volgens een advocaat was Verhofstadt verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie omdat hij traag reed. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. Verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengen-land moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. En zangeres en mediafiguur Margriet Hermans heeft een zeldzame kanker en stopt onmiddellijk met alle optredens, laten haar familie en management weten. De focus ligt op haar welzijn, haar naaste en comfort. Er wordt bekeken welke behandelplannen mogelijk zijn om Margriet een zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk tijdspad te bieden. Al zijn de opties beperkt, staat er in het persbericht. Maar ik heb een fantastisch leven gehad vol liefde, vriendschap en plezier, aldus een mededeling van Margriet Hermans. De weersverwachting bewolkt met pittige buien, 15 graden. Ook morgen nog buien, 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft dan droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26.

0: wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier... Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Het is

0: Hoor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt. En de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones gewoon niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Kennis, kan ze niet meer bestellen. Onlangs werd wel een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is absoluut niet genoeg. Reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven toestromen, onder hen veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe. Margriet Hermans stopt meteen met optreden, ze is 72. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet zelf. In Turnhout in de provincie Antwerpen heeft de jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat is ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. Het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar 130 miljoen euro extra per jaar opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Maar toch zal het niet veel veranderen. Er wordt normaal geen aanpassing meer gedaan door de regering. Bewolkt met pittige buien, 15 graden. Ook morgen nog buien, 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.

0: Elektrogeis,
1: dat is pas topbediening en superservice.
0: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
2: Goeiejoei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Oh, schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
8: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
1: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
1: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een eten living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
1: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn.
1: Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout en kijk ook op eternel.be.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha. Ah, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus. Sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
7: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Leerlingen van klas 3 van de Michaelschool in Turnhout hebben zelf een waterput gebouwd. Dat deden ze op de speelplaats van de school. Het speeltoestel werd gebouwd binnen het lesontwerp Wereldoriëntatie en Techniek. Het is traditie. Technologiebedrijf iTech en het initiatief Go for Thijs organiseren op vrijdag 12 juni in Tiele bij Casterlee een wijntasting en een wijnverkoop ten voordele van Duchenne Heroes. Met dat initiatief willen ze middelen inzamelen voor onderzoek naar de spierziekte Duchenne, waaraan ook de 17-jarige Gijs Leenaerts uit Oud-Turnhout leidt. De historische begraafplaats aan de Kwakkelstraat in Turnhout bestaat dit jaar 210 jaar. Naar aanleiding van dat jubileum lanceert de stad samen met de vrijwilligers van de historische begraafplaats een zoektocht langs verschillende plekken op de site. Die zoektocht kan je doen tot 30 september en men wil vooral bezoekers op een toegankelijke manier kennis laten maken met de geschiedenis van de begraafplaats in het stadscentrum. Deelnemers hebben enkel een brochure nodig, die is verkrijgbaar bij het visitkantoor of op de begraafplaats.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
3: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
4: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
3: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
4: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
3: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Fuck it up.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 6.

0: 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig jezelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Alle Stissus, doe eens verwacht, Jan!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stessens, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Welkom bij Flora V. De naam zegt het al. Flora en V. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora V staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora V brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In & Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.

0: voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
7: Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd.
8: Mail reclame at radionoorderkempen.be.
7: Doe het nu.
9: Het is 8 uur.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze nog geven aan hun leden. Dat staat in zijn grote hervormingsplan. Enkel wanneer iets geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel, Laakdal Meerhout, kan ze al niet meer bestellen. Er werd onlangs nog een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet weten dat ze een zeldzame agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Hermans stopte meteen met optredens, ze is 72. Haar dochter Céline Hermans blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet zelf. De Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tinen Arendsman. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Elialeu aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal niet meedoen aan Wimbledon, dat heeft hij zelf laten weten via social media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken intense buien over het land. 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger, 19 graden. Donderdag bewolkt met droog, 23 graden. En vanaf vrijdag veel zon. Het kan zelfs 25 graden worden.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Pink Pop met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre en Jet van der Steen. Pink Pop, zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: vangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken voor dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21.

0: 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.
2: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
0: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
2: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
0: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Het is 9.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit openbaar vervoer, blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Te duur, niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aangegeven worden, zegt Jurie Thijs van Greenpeace. Daarnaast pleit Greenpeace voor extra investeringen in openbaar vervoer. Maar veel gehoord bij de mensen, we voelen ons er niet veilig op, ze rijden niet op tijd en inderdaad de dure prijs. Dodelijk ongeval in Vraassenen, Oost-Vlaanderen. Een vrachtwagen botste tegen een schoolbus op een kruispunt. Daardoor kantelde de bus. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte lichtgewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. Er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Genet gezegd in het parlement. Om hoeveel geld precies gaat is niet duidelijk. Moet ervoor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op 66% van de bevolking, maar het doel is 70%. Vanavond en vannacht trekken intense buien over het land. 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger, 19 graden. Donderdag bewolkt maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en het kan dan tot 26 graden worden.

0: deze flashback kwam uit 2012.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit openbaar vervoer, blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Te duur, niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aangegeven worden, zegt Jurie Thijs van Greenpeace. Daarnaast pleit Greenpeace voor extra investeringen in openbaar vervoer. Maar veel gehoord bij de mensen, we voelen ons er niet veilig op, ze rijden niet op tijd en inderdaad de dure prijs. Dodelijk ongeval in Vraassenen, Oost-Vlaanderen. Een vrachtwagen botste tegen een schoolbus op een kruispunt. Daardoor kantelde de bus. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte lichtgewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. Er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Genet gezegd in het parlement. Om hoeveel geld precies gaat is niet duidelijk. Moet ervoor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op 66% van de bevolking, maar het doel is 70%. Vanavond en vannacht trekken intense buien over het land. 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger, 19 graden. Donderdag bewolkt maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en het kan dan tot 26 graden worden.

0: voor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brascaat is nog altijd niet verhoord door de politie, maar dat komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was of niet. De politie vraagt nu beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen, goed voor 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt ook steeds weer wat aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simone. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft voorlopig stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nu toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt dus mogelijk verandering in omdat het te lang duurt. Normaal passeert 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zonnetemperaturen rond 26 graden.

0: matrozen, we hebben de radio gekaapt en op internet gezet.
1: Kapitein, streaming, dat bestaat al.
0: Dan kaap ik wel een wifi-wachtwoord.
2: Radio Noorderkempen en Stereo.

Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@radionoorderkempen.be.